bin mi mijn vader ogen doet. Na binnen zere post. Na binnen zere post. Na gang in de kelder na en zeug hem in de moest